0: nuit sur Divergence FM. Noctambulisme radiophonique. La nuit. Radiophonisme noctambule. Divergence FM.
1: Mwabahungu mwe. Yee! Kwa hivu ya murusego kwa mwabahungu mwe. Yee!